Nou, een stuk. Ja, meneer, nog enigszins knippen. Ja, meneer. Ja, ja. Niet slecht, aber ja. We kunnen niet nur Cover-Versionen spielen, drum. We moeten selbstständig werden. Sollen sowieso auch ein bisschen so. Okay!